vision voordat ik terug ga naar Nederland en je me gaat missen. Yeah! I just wanna have fun. Denk je, call me. Ben hier met Teflon. Ben hier met Teflon. Zet je ass en ik smash het net Batman-ton. Mm.